0: en Rai.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg.

Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Fans sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen...

de Zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. De komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
1: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde.

Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Oh, Bernadine, daar begonnen wij mee. Pat Boone, zoon van een dominee. En Pat Boone heeft ook een hele knappe dochter, Debbie Boone. En daar kunnen we overigens ook wel eens een programma mee vullen, een uur lang. Allemaal dochters van bekende zangers. Welkom, ook namens onze technicus Mathieu Kusters. En over Mathieu gesproken, hij heeft weer 4 platen meegenomen uit de ongevallen platenkast. Dan zou je denken, nou, dan neemt hij 4 singeltjes mee. Wel nee, Mathieu neemt nog zo'n oude wesse platenkoffer mee. Gelukkig niet zo'n grote van LP's, maar gewoon zo'n klein kistje met singeltjes. En dat gaan we zo meteen allemaal horen. De sfeer van weleer. Gisteravond hebben wij een flinke duik genomen in het muziekarchief van Omroep Venray. En dan hebben we heerlijke platen uitgehaald, zoals Pat Boone. Er wordt ook gezegd, Pat Boone, de ideale schoonzoon. Nou, we hebben er meer, hoor, dit uurtje. Wat dacht hij van Jim Reeves? Werd ook vaak gezegd, een ideale schoonzoon. En heb je dan ook nog een ideale schoondochter in dit uurtje? Natuurlijk hebben we die. Anneke Krullo gaat u horen. En zometeen Fats Domino met de Big Beat. En de Coasters met Besé Mucho.

0: lekker, heerlijke, ouderwetse rock'n'roll. Fats Domino hoorde u. Altijd een vrolijke man als je hem ziet optreden. Ik heb hem ooit een keer mogen zien in de Doelen in Rotterdam. Dat is alweer jaren geleden. En daar maakt hij echt een hele grote show van. Helaas is hij niet meer. The Big Beat van Fats Domino. En daarvoor de Coasters met Besame Mucho. Dadelijk een volgende ideale schoonzoon. Jim Reeves met Bimbo. Nu eerst All Hurt. En hij begeleidt Anne Margaret met Bill Bailey, Won't You Come... Nee, Bill Bailey, Please, Won't You Come Home.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.
2: What's your name, Big Daddy?
3: Who, me? My name is Bill Bailey.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

De Raad van Oude Heren binnen de Omroep die zijn druk bezig met discussiëren over de kansen van het Nederlands elftal bij het WK. En de meningen lopen uiteraard uiteen, net zoals bij u thuis, denk ik. De eerste twee platen van Mathieu uit de Ongevallen Plaatkast die zitten erop. En u heeft kunnen luisteren naar Peggy Lee en Fever. Was een dijk van de hit in de jaren 60. En een andere knappe zangeres om te zien, Joe Stafford en Gordon McRae met Derry. Wij gaan lekker door tot de klok van 9 uur. Zoals elke zondagmorgen met de sfeer van weleer in Moments to Remember. En ik zei het al, we hebben gisteravond een hele diepe duik gedaan in het muziekarchief van Omroep Venray. En daar kwamen we ook Toets Tielemans tegen. Die gaat u zo meteen horen met zijn uitvoering van de Blacksmith Blues. Maar eerst de Everly Brothers met een van hun grootste hits, Bird Dog.

0: Een heerlijk stukje muziek toetst Tielemans op zijn mondijzer. De Blacksmith Blues en daarvoor de Everett Brothers met Burdock. En nog even terugkomen op Toets Tielemans. Dat was toch ook een hele vriendelijke Belg. Ook altijd zo smile op zijn gezicht. Een hele bescheiden man. Heeft een beetje weg van mij. Ook zo bescheiden iemand. We krijgen nog een keer de Everett Brothers. Maar dan, zij zingen Blueberry Hill. Oud succes van Fats Domino. En daarvoor de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Blue Eyes Crying in the Rain. Maar is Blueberry Hill de Everett Brothers?
1: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

0: Red List.
1: Jerry Lee Lewis en Breathless. Jerry Lee Lewis die spelen op hele hoge leeftijd nog op podiums en grote zalen. En nog ver in de 80 was een van zijn laatste optredens hier in Nederland in Eindhoven. En daarvoor Nieuwse Daka met de klassieker O Carol. En dat waren ze weer, de platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu voor deze vroege zondagmorgen. Ik zei het al eerder, de ideale schoonzoon, daar hebben we het al over gehad. En als je dan zo vraagt, ja, geef eens even een ideale schoondochter door. Dan zou ik zeggen Anneke Grunlo. Maar ja, het kan ook natuurlijk doorgaan als ideale schoonmoeder. Want ze heeft toen gewoon redelijk hoge leeftijd bereikt. Die gaan we zo meteen horen met Brandend Zand. Maar nu een tranentrekker, Bobby Vinton met Blue Velvet.

Brandend Zand, Anneke Grunlo. En niet te verwarren met Brandend Zand van Gert Timmermans. En daarvoor hoorde u Blue Velvet van Bobby Vincent en Anneke Grunlo. Daar even op terugkomende. Ik vond dat wel wat. Ik vond het een aardige meid, of dat mag ik eigenlijk niet zeggen, een aardige vrouw. En mijn eerste echte liefde was ook een Indische meid. En ja, die draaide veel van Anneke Grunlo. En wie had je nog meer? Rudy van Dalm en zo. En ja, dat heeft een beetje de liefde voor de Indopop ook een beetje aangewakkerd. Uit de omgevallen platenkast heeft hij kunnen luisteren naar Niels Sedaka. En dat vond een mevrouw zo leuk dat ze een appje stuurde naar de studio. En viel Mathieu gelijk op. Ja, hij zegt, hey, heeft iemand gereageerd? Nou, wij gelezen. En die vroeg, heel leuk om weer een keer Niels Sedaka te horen. Wat veel te weinig gedraaid, af en toe op Radio 5. Zouden jullie nog een plaatje kunnen draaien van Niels Sedaka? Ja, natuurlijk doen we dat. Breaking up is hard to do.

Ja, u hoort het. De iTunes hit en miss. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van u. Niet voordat we u bedanken voor uw aandacht. U was een geweldig prik. Ook namens onze technicus Mathieu Kussens uiteraard hartelijk dank. En Mathieu, bedankt voor het meenemen van weer 4 platen uit zijn ongevallen platenkast. Volgende week zondag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember. Mathieu en ik wensen u nog een hele fijne dag. Doet voorzichtig, denk een beetje aan ons en dan zien we elkaar. Of we zien elkaar, ja, misschien als u langskomt in de studio, Langeweg 92B. Dan bent u altijd van harte welkom. Dus maak er een mooie dag van. Graag tot volgende week zondag voor een nieuwe aflevering van Moments to Remember.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Jean Thijssen.
1: Goedemorgen. Ik wil het vanmorgen nog even hebben over de politiek. De Nederlandse politiek. En daarna zal ik het daar, voorlopig althans, niet meer over hebben. Van nature ben ik een optimistisch man. En u? Bent u tevreden, opgewekt en hoopvol? Ik hoop dat dat voor u nog wel zo is en ook dat dat zo blijft. Mijn optimistische gemoedstoestand die ik koester en probeer bij en in stand te houden, begint de laatste tijd wel wat tegen te stribbelen. Jammer natuurlijk, vooral voor mij. Ik had het liever anders of helemaal niet gehad. Wat zit mij steeds meer in de weg? De situatie in Nederland. In wat voor land leven we eigenlijk? Hoe gaat het er hier of anders? Hoe gaat het er hier niet aan toe? Noem een onderwerp waar het in Nederland, zeg maar, zo neutraal mogelijk gezegd, goed mee gaat. Waar geen moeilijkheden, problemen of zelfs crisis zijn. Ik denk niet dat je iets kunt noemen. Het ergste is dat alle problemen, moeilijkheden en crisis waar wij elke dag opnieuw tegenaan lopen door de overheid en de politiek zelf veroorzaakt zijn. En erger, dat diezelfde overheid tot nu toe nog geen enkele van deze problemen, moeilijkheden of crisis zelf ook weer heeft weten op te lossen. Ik weet me inmiddels geen raad meer. Wat moet ik hiervan en hierbij denken? Me elke dag boos maken? Kijken of en wat ik eraan kan doen? Of het er maar bij laten met het zal mijn tijd wel duren? Ik neig naar het laatste. Het zal mijn tijd wel duren. Waarom? Omdat ik niet geloof dat er aan deze situatie binnen afzienbare tijd verandering, verbetering of een einde komt. Want, wil, moet er al iets veranderen? Dan moeten wij, zo schat ik dat in, eerst af van de huidige, de traditionele politiek, politieke partijen en dito politici. En dat kan nog heel lang duren. En als er binnenkort weer verkiezingen zijn dan? Daar zijn we bij de laatste 4, 5 verkiezingen en kabinetten niet veel beter van geworden. Bekijk eens de laatste verkiezingen. Niemand van de burgers, de Nederlanders die in oktober 2025 stemden, kozen toen voor een minderheidskabinet. Niemand. Geld hier, we krijgen wat we verdienen? Nee, zeker niet. We verdienen beter, veel beter. En hoe dat allemaal komt? Al voor de verkiezingen waren de lijsttrekkers bezig te vertellen met wie ze zeker niet wilden. Tijdens de formatie gingen ze verder met partijen uit te sluiten. Het gevolg? Het hopeloos, armtierig en van meet af aan manke jette minderheidskabinetje. Nu de zetels in de Tweede Kamer verdeeld zijn, gaan ze ook daar nog anderen uitsluiten. Als dat zo doorgaat, zal binnenkort geen enkele partij nog met een andere partij kunnen samenwerken, omdat ze elkaar allemaal uitgesloten hebben. Ik dacht dat die 150 plusjedrukkers daar zitten om met elkaar, twee woorden waar ze zelf voortdurend de mond van vol hebben, zich in te zetten voor alles wat het beste is voor Nederland en voor ons. Nee dus, die 150 zien ons 18 miljoen, niet in zitten. De politiek in al haar vormen heeft alles weg van een samenleving parallel aan die van ons, de echte samenleving. Die is zoals die is. Van de echte, de alledaagse, onze samenleving hebben politici geen enkel benul. En dan nog dit. Kijk en luister eens naar de politieke debatten. Alles wat ze zeggen, lezen ze hardop voor vanaf een A4'tje. Stellen ze een vraag aan de interruptiemicrofoon, dan lijkt het alsof ze met elkaar afgesproken hebben om daar voor elke vraag zoveel mogelijk woorden te gebruiken. Ook als dat makkelijk met een paar woorden kan. Interessant doen, meer is het niet. Dus ik kies toch voor het zal mijn tijd wel duren. Naar mij en ook naar u wordt toch niet geluisterd. Ik stel ze voor, ik val politici niet meer lastig met mijn stemgedrag En die vallen mij dan ook niet meer lastig. Afgesproken? Ik wens jullie allemaal een mooie en zonnige zondag. En heb het met elkaar maar niet over politiek.

De Heer is de kracht van zijn volk. Hij is onze beschermer. Zo zijn we deze zondag begonnen. In dat geloof mogen we vandaag deze Eucharistie vieren. Hier in de kerk en ook met u allen thuis die met ons verbonden bent via de Kerk TV en Omroep Venray. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige mis goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij leidt alles ten goede voor wie zijn vertrouwen stelt op U. We hebben niets te vrezen, want ons lot is in Uw hand. Geef dat wij ons nooit over U schamen, maar Uw naam oprecht belijden voor de mensen en erfgenamen worden van Uw belofte. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer in de lezingen van de Heilige Schrift.
1: Lezing uit het boek Jeremia. Jeremia sprak: Ik hoor de laster van velen, ontzetting, rondom. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden loeren erop dat ik ten val kom. Ze zeggen, misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem en kunnen we ons met op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Die mij achtervolgen zullen vallen en niets vermogen. Ze worden diep beschaamd, want ze zullen niets bereiken. Hun schande duurt eeuwig, die wordt nooit vergeten. Gij, Heer van de hemelse machten, die de rechtvaardige onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe gij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt voor de Heer, loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen bevrijd uit de handen van de boosdoeners. Woord van de Heer. Wij danken.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien alle gezondigd hebben. Want voordat de wet er was, was er wel zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op de wijze van de overtreding van Adam, die het beeld is van hem die komen moest. Maar het gaat met de genade niet zoals met de misstap, want terwijl door de misstap van velen, van één velen de dood vonden, is de genade van God en de genadegave van de ene mens, Jezus Christus, voor velen veel overvloediger geweest. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veel eer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet 2 mussen voor 1 stuiver, en toch zal buiten de wil van uw vader niet 1 mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Gij zijt toch meer waard dan een hele zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen beleidt, hem zal ook ik als de mijne erkennen bij mijn vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook ik verloochenen tegenover mijn vader die in de hemel is.

Diep, diep in mij, daar is een plekje, daar kan niemand bij. Diep, diep in mij, daar is een plekje, daar kan niemand bij. Diep, diep in mij, daar brandt een vlammetje. Zo klein, zo fijn. Dat is een piepklein liedje van 3 regels... dat we altijd met de communicanten zongen. Bijna elke les. En in de mis werd het gezongen na de communie. Het staat er niet, maar iedereen voelt aan, de kinderen voorop, diep in mij, in het diepst van mij, daar woont God. En bij Hem ben ik veilig. Wat er ook gebeurt onderweg. Wees niet bang, zegt Jezus vandaag. En Hij zegt het in het evangelie tot 3 maal toe. Iemand met heel veel tijd, maar we zijn hem er wel ontzettend dankbaar voor, heeft eens ooit geteld hoe vaak in de Bijbel van kaft tot kaft dat gezegd wordt, dat wees niet bang, wees niet bevreesd. Nou, laat dat nou precies 365 keer zijn. Iedere dag weer opnieuw. Wees niet bang, wees niet bevreesd. Maar het is natuurlijk wel de vraag wat er bedoeld wordt. Dat is dan nog wel een dingetje. Als je dat wees niet bang kamikaze vertaalt met och, doe maar, zie maar, wat kan je gebeuren, try before you die. Ja, dan hebben we een stuk van de film gemist. Je moet goed kijken naar wat Jezus zegt. Wees niet bevreesd voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar tegen je ziel niets vermogen. Wie zijn dat dan die je lichaam kunnen doden, die je lichamelijk naar het leven staan? Nou ja, onrecht, geweld, een slopende ziekte. De krant meldde van de week opnieuw dat hier in ons eigen Noord-Limburg tientallen mensen per jaar zelf een einde maken aan hun leven. De wanhoop nabij. Dat waren er in 224, zei de krant, 70. Terwijl het aantal pogingen in datzelfde jaar ertoe opliep tot 1400. Hier in ons eigen Noord-Limburg, dat is een halve stad. Dat zijn kille cijfers, schreef de krant. Even kil. Fysiek en emotioneel zijn we kwetsbaar. Fysiek zijn we eigenlijk trouwens uiteindelijk nergens, want alle kracht verdwijnt een keer uit ons lijf. We zijn vergankelijk en eindig. En emotioneel, hoeveel mensen lopen er niet verward of overspannen rond? Een burn-out, dat is in op vandaag. En natuurlijk mogen we in ons gebed vragen om fysieke kracht, om lichamelijke gezondheid en uithoudingsvermogen. Maar toch gaat het Jezus ten diepste om een nog veel diepere laag in ons. Daar waar God in ons wil wonen, om ons van binnenuit aan te vuren. Het lichaam is broos en breekbaar, maar we hebben iets waar niets of niemand verder macht over heeft. Er volgt dadelijk een hele kleine maar. En dat is de ziel. De ziel is van buitenaf niet te raken. Innerlijk zijn wij vrij. Maar die maar zit hem erin dat God nou juist in die ziel van ons, in ons allerdiepste binnenste wil wonen,
om er zich thuis te voelen, welkom. Om er met ons en voor ons te zijn, om ons te leiden op onze wegen en om ons over alle menselijke grenzen heen niet te laten vergaan, maar om die ziel van ons uiteindelijk voorgoed aan zijn eigen hart te kunnen drukken. Wees niet bevreesd voor de mensen. Want niets is onthuld, is verhuld of het zal onthuld. Niets is verborgen of het zal bekend worden. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Wees veel eer bevreesd voor hem die over de ziel gaat. Is dat dreigend bedoeld? Nee, dat is het nooit. Het is hier altijd blijde boodschap, goed nieuws. Want God wil ons nou juist redden en verlossen. In diezelfde adem waarmee Jezus dat zegt, spreekt hij erover dat wij mensen in de ogen van God hem alles waard zijn en dat hij er alles aan doet om bij ons binnen te mogen. Hij is er niet op uit om ons te doen vallen, maar juist om ons te doen opstaan. Moeten we wel zelf willen. God bevrijdt van alle angst, maar dringt zich niet en nooit op. Als de mens eigen wegen wil gaan, van God niet wil weten, dan gunt God hem die vrijheid. Die vrijheid, ons gegeven, is God heilig. Hij nodigt ons uit tot leven in vertrouwen, getuigend van de hoop die in ons leeft. En ja, die hoop, die komt je niet zomaar aanwaaien. Daar moet je je voor openen, je voor openstellen en je erin oefenen. Er gebeurt in het leven doorlopend van alles en nog wat dat ons inderdaad onzeker kan maken. Trouwens, Jezus zelf en al zijn apostelen zijn met groot geweld om het leven gebracht. Maar je kunt je oefenen in die hoop door vast te houden aan dat geloof dat diep, diep in mij een plekje is. Daar komt niemand bij, tenzij God. Jezus zei erbij, er valt zelfs geen mus van het dak buiten God om. Het is weer dat de mussen van het dak vallen, maar er gebeurt niks buiten God om. Laat je niet afschrikken door wat mensen zeggen. Oppositie is nooit een reden voor angst. Maar, zegt het evangelie, maak werk van je geloof in God. Bij dit evangelie horen we van de profeet Jeremia in de eerste lezing een bonk van een profeet, maar in zware en moeilijke tijden. De agressie van de ene vijand was net ten einde, maar een nieuwe bezetter staat alweer voor de deur. En de koning, die eigenlijk het goede voorbeeld zou moeten geven en zich in geloof aan God zou moeten toevertrouwen en God om hulp moet vragen voor zijn land, die koning legt zijn lot in de hand van andere heersers, die natuurlijk niet veel later hem en het hele land onder de voet lopen. De taak van de profeet was dat allemaal aan de kaak te stellen en al die dwaalwegen van de koning en van het volk af te slaan. Maar Jeremia krijgt maar geen gehoor. En in die eerste lezing is het eigenlijk een drietrap. Eerst beklaagt hij zich. Alle vrienden loeren op mijn val. Maar voegt er dan vervolgens onmiddellijk aan toe. Maar de Heer is bij mij als een machtig strijder. Om onmiddellijk verder te gaan en daarmee zijn lezing te beëindigen met een loflied. Een loflied op de Heer die hem uiteindelijk over alles heen bevrijding brengt en heil. Eeuwig heil. Ze loeren op mijn val. God is bij me. Ik zing zijn lof. Getuigen we van ons geloof.

0: God onze Vader draagt zorg voor ieder mens. Hij weet wat wij nodig hebben. Laten we daarom vol vertrouwen onze gebeden tot Hem richten.
1: Bidden we voor de kerk van Christus, dat ze onbevreesd en zonder angst de blijde boodschap van Gods liefde en zorg voor de armen en de kleine blijft verkondigen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle mensen die in verdrukking leven, dat zij ongeschokt vertrouwen bewaren in Gods zorgende liefde. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle christenen die omwille van hun geloof nadeel ondervinden, dat zij vertrouwvol volharden in het goede. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de jeugd, dat ze het vertrouwen niet verliest in de toekomst, dat ze in het evangelie een houvast mag vinden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onszelf, dat wij in alle omstandigheden van ons leven de zorgende liefde van God mogen ervaren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden.
0: We bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor onze vaders en onze gezinnen. We bidden voor de jubilerende schutterij, het Zandakker Gilde Sint-Jan, die dit weekend hun 600-jarig bestaan vieren, om Gods zegen over de vereniging en alle leden. We bidden voor de bruidsparen Tom en Yvonne Nijenhuis-Heijnen, die eergisteren getrouwd zijn, en Louieke Kateman en Rosa Poels, die aanstaande vrijdag met elkaar in het huwelijk treden hier in de Grote Kerk. We bidden voor onze dierbare overledene, voor Wil Schillings, van wie we deze dagen afscheid hebben genomen, en Hermien Frankevoort Huigen, die in de leeftijd van 92 jaar in het zorghuis in Smakt is overleden en van wie we dinsdag om 10:30 afscheid nemen hier in de kerk. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle mogen delen in het eeuwige leven dat Jezus Christus ons heeft beloofd en gebracht. Laat ons bidden. God, Vader van alle mensen, wij vertrouwen U al onze gebeden toe. U sterkt ons door Uw moedgevende woorden en U voedt ons door het brood dat leven geeft. En zo zendt u ons om onbevreesd op weg te gaan en van Uw troostende nabijheid met heel ons bestaan te getuigen. Maak het waar in ons, vragen wij U, door Christus onze Heer.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Aanvaard, Heer, dit offer van verzoening en aanbidding en zuiver ons door deze viering om U onze liefde aan te bieden als een gave die U aangenaam is, door Christus onze Heer.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, Heer, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader, en wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en bloed van uw eerstgeboren Zoon en wij vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan, Heer, uw kerk verbreid over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Cornelis en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en die leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen, met Sint Oda en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwige leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Per ipsum et

Wees niet bang, wees niet bevreesd. De reden dat we niet bang hoeven te zijn, de Heer zelf is bij ons. Zo mogen we hem ontvangen in de heilige communie. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Big kind of glasses. Big kind of glasses.

Laat ons bidden. Rijkelijk God, hebt gij ons uw gaven meegedeeld, want uw genade laat zich niet meten met onze zonden. Tot een nieuwe schepping hebt gij ons gemaakt in Jezus uw Zoon. Geef dat wij niet langer leven voor onszelf, maar voor hem die om ons gestorven en verrezen is, Jezus Christus uw Zoon, onze Heer. Amen. Aan het einde van deze viering van de zondag zeggen we dankjewel aan het Venruis Gregoriaans Koor. En voor ons allen hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn, Gods rijkste zegen. De Schutterij viert dit weekend het 600-jarig bestaan. Dat doen we al 2 dagen vandaag. De optocht hier door de straten van Venray, vertrekkend vanmiddag hier in de kerk en dan naar het Schouwburgplein. Aanstaande woensdag is het de feestdag van Sint-Jan, patroon van de Schutterij. Dan is het hoogfeest van Johannes de Doper, de mis, 's morgens gewoon om 9 uur, maar ook 's avonds om 7:15 aan het schuttersaltaar achter in de kerk samen met de Schutterij. Aanstaande woensdag, de hoge feestdag van Johannes de Doper. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Benedicat vos.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Ook voor jou elke dag. Dit is Omroep Venray.
5: Dit is Wetten Nog. Een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muzikale

Een hele goede morgen allemaal vanuit de studio hier van Omroep Venray. Ja, je hoort het al op het nieuws. 36 graden gaat het worden. En het wordt weer een record voor deze dag. 21 juni. Ik zou zeggen, blijf in de schaduw zitten. Of

Veel mensen zitten nu ook binnen. Misschien onderkapping dat je daar lekker kunt verblijven met een aircootje in de buurt. Nou, je weet het maar niet, hè. Ze vliegen in ieder geval de winkels uit. Dat heb ik begrepen via het nieuws. Welkom bij ons programma wat toch al een aantal jaartjes hier draait bij Omroep Venray. En we gaan je mee terugnemen 60 jaar in de tijd, 50, 40 en 30 jaar geleden. Allereerst, wat gebeurde er allemaal in die jaren, ook in en rondom Venray, maar ook landelijk? Ja, en je hebt het gehoord, want ja, Geert die is nog steeds op vakantie. Alhoewel, die heeft nu wel een presentatieklus, want ik zie hier op mijn scherm... Op deze dag presenteert hij de Race 3 Supercup National Hot Rod. Ja, wat houdt dat in? Dat Stokkar F1, de Stokkar F2, Stokkar F2 Junior, de V8 Oval Series, de National Hot Rod Supercup. Nou jongens, daar kun je ook bij zijn. Dus als je vanmiddag dan daarvan wilt gaan genieten, dan ben je welkom in IJsselstein. Dus ik ga aftrappen en dat doe ik met een hele speciale plaat. En die heb ik mogen bekijken en beluisteren via Jan van den Broek vanochtend. Want het is vandaag Vaderdag. Ja, als je over Vaderdag hebt... Mijn ouders zeiden vroeger, ja, speciaal is dat voor de winkeliers. Maar het heeft ook wel dat mensen hun vader in het zonnetje willen zetten. Want in 1909 werd het geïntroduceerd door een mevrouw Sonora Smartdad. En ze kwam uit Washington... Waarbij haar vader William, die werd dus eigenlijk destijds in het zonnetje gezet. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. Zo is het tot stand gekomen. En ja, ik ga een plaatje draaien van Dick van Altena. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Vaders hebben geliek. Ga maar eens daar naar luisteren. Dick van Altena.

0: Ja, onze Dick van Altena. Speciaal voor alle vaders, want het is Vaderdag. En Dick van Altena, 28 jaar was hij de voorman van de countrygroep Major Dundee Band. Dat niet alleen, was ook de componist voor Henk Wijngaard met Hey Susie. Schreef liedjes voor Arne Jansen, Mooi Wark en Tony Willet van Pussycat. En zelfs in 2014 is hij samen met Johan Derksen is hij op een muzikale roadtrip geweest. Hele veelzijdige artiest. Ik heb nog iets te melden, ja jongens, en dat is, het heeft te maken met het feestjaar in 2026. Ja, waar is dat voor bedoeld? Dat is voor Schutterij het Zandakker Gilde Sint-Jan-Vendraai. 600 jaar bestaan. En op vandaag vieren ze hun groot bestaansfeest met de schuttersoptocht door het centrum en het hoogtepunt van het jaar. Dus als je daar naartoe zou willen, dan zou het leuk zijn. Want behalve de temperatuur, ik wens ze vooral veel plezier en gefeliciteerd namens alle programmamakers van Omroep Vendraai. Want het blijkt dat het een kleurrijke optocht gaat worden en een feest voor iedereen in Vendraai. Ik heb er een plaatje aan vastgekoppeld en dat heeft ook wel met een boegbeeld te maken van Limburg. G. Reinders en bluesmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon.

Geen Reinders, ja, voor alle mensen die vandaag jarig zijn. Speciaal bluesmuziek. En ik kan, ja, je kunt zeggen over deze man wat je wil. Maar afgelopen week was er een documentaire op de televisie. En als je ziet hoe gepassioneerd, emotioneel hij zijn verhalen vertelt. Hoe dat liedje tot stand is gekomen. Ga maar eens terugkijken. Misschien dat je nog een weekje terug kunt kijken bij je provider. Maar het is zeldzaam mooi zijn emoties te zien. Hoe bluesmuziek tot stand is gekomen. Ik wil nog één plaatje draaien. En dan gaan we beginnen met de lijst der lijsten. Want jullie hebben Pinkpop ook misschien gezien op tv. Nou, daar hadden we ook te maken met Suzanne en Freek. Die ja, behoorlijk emotioneerd van het podium afliepen. Eerste keer dat zij daar stonden, mijn oude editors. En ik kwam ook een groepje tegen waarvan dat ik dacht... jongens, dat zal niks voor mij zijn. 21 Pilots, ja, die vond ik ontzettend goed, moet ik je zeggen. En ja, dan kom je erachter dat je als ouder ook nog wel die moderne muziek kunt waarderen. Ze waren de hekkensluiter. Gisteravond stonden ze op de bühne met The Cure. En Friday, I'm in Love. Een van de mooiere van deze band.

Een van de grootste hits van de Cure, die gisteravond daar acte de présence gaven. 1976, een Crowley opgerichte New Wave Band met allemaal hun hits. Met onder andere waarmee begon A Forest. Maar niet te vergeten ook deze Friday, I'm in Love en Lullaby. Dat is er ook nog eentje. Dus ze hebben qua singles denk ik misschien iets minder uitgebracht dan de albums. Onder leiding van de gitarist Robert Smith. En of je naar de kapper gaat, weet ik niet. Maar heeft hij meestal een ander kapsel behoorlijk wild. Dat kun je nog zien op de beelden van deze band, The Cure. Ja, ik ga beginnen met de lijst der lijsten. En dan is het natuurlijk voor de nummer 1. En als ik de lijst voor mijn neus pak van die top 40 van toen, dan zie je ook dat Painted Black van de Rolling Stones op de eerste plaats stond. Nou, bij deze.

Bill Christian. Dat was zijn artiestennaam van Christopher Tietmars. Een man die in Engeland de grootste hit, ook zijn enige hit moet ik erbij zeggen. En nummer 16 in de UK. In Nederland had hij het gebracht tot de 18e plaats. En met That's Nice. Als je naar deze hitparade kijkt, want ja, de Neil Christian, even gauw spieken op mijn blaadje, die ging drie plaatsjes vooruit. Van 26 naar 23. En dat is dus 60 jaar geleden. En de Stones, vertelde ik je al, die stonden op de eerste plaats met Paint It Black. Ik heb er nog eentje van zo'n heel lang geleden. En we maakten kennis met dat groepje, oftewel dat trio, Trio Helleniek. Griekenland, dat was de afkomst van de Sirtaki in muziek en de dans van Zorba 965. Daarna kwamen ze in de jaren 70 terug, onder andere met Farka Stoyalo, misschien zei ik het verkeerd, maar Siko Shorepsi Sirtaki, Dakria, Tupedia, Tupiri. We gaan luisteren naar Ella Ella, want die ging ook drie plaatjes vooruit van 39 naar 36. Trio Helleniek.

doorgeschoven naar 50 jaar geleden Rod Stewart en de hoogste binnenkomen. Hij kwam binnen op nummer 21 met Tonight is the Night. En deze man, 81 en een half jaar, kan ik je zeggen, verkocht meer dan 250 miljoen platen. En op de 27e juni is hij te bewonderen Lissabon, Portugal. Jazeker, want hij geeft nog altijd live concerten. 30 juni in Valencia, Spanje. En 2 juli in Bassano del Grappa. En dat is in Italië. Ja, ook mooi is dat ik de volgende single mag aankondigen. De man heb ik mooi horen spelen. En dit gitaartje boven bijna in zijn nek. Prachtig hoe je dat eigenlijk allemaal bespeelde en hoe soulful en swingend. Big John Russell, I Never Loved a Woman.

Ja, luisteraars, wat kwamen ze tegen de lijst? Ja, een protest. Band eigenlijk, als je dat nagaat. Want we hadden destijds in de jaren 80 de plaatsing van de kruisraketten. Dat was protest tegen. En ook in Duitsland is dat een grote hit geweest. Want het is in Duits opgenomen 7 dagen lang. De botste Nederlandse band die vanaf 1974 met Hans Sanders als zanger. In beginsel maak je de eerste albums met Peter Koelewijn. En daarvoor had hij ook nog eens een keer in de popgroep 4PK gezeten. Later is Peter allemaal zijn hitjes gaan schrijven. En natuurlijk was hij al bezig met zijn muziek. Met Peter en de Rockets en solo-projecten. Maar de Bots, ja, die kregen natuurlijk in mei 2007 te horen dat Hans ongeneeslijk ziek was. 63 maar mogen worden. En ja, als je dat nagaat, dat hij toch binnenkwam, nummer 33. Ondanks allemaal de protesten. En over protesten gesproken, de komende week gaat de FNV ook in het land her en der. De manifestaties zullen plaatsvinden. Dus voor de mensen die zich daar ook bij aan willen sluiten, ja, die moeten even kijken op de website van natuurlijk de vakbond. En dat heeft te maken met allemaal de bezuinigen op de WIA, de WW enzovoorts. Ga maar eens een keer kijken. En wil je onderdeel zijn van die protestgroep? Ja, dan zou ik zeggen, sluit je bij de hele grote groep aan. Marvin Gaye komen we tegen in de hitlijst I Hear It Through the Grapevine.

En zo klonk het 40 jaar geleden, eerst in de jaren 60 opgenomen. Ook uitgebracht door Creedence Clearwater Revival. I Hear the Through the Grapevine van Marvin Gaye. In zijn derde week steeg hij maar liefst, even kijken, 4 plaatsjes van 22 naar 18. En ik zei het al, 40 jaar geleden.

Dag allemaal in en rondom Venray. Terug naar de lijst van 25 juni 1976, oftewel de Pelemaars, door Roynet samengesteld. We hadden de veiling inboedel van de Zwaan. Destijds had dat er allemaal mee te maken, want de deurwaarder, een man uit Venlo, die had een hele inventaris van dit bekende oude Venrijs hotel, wilde hij verkopen. Het had allemaal te maken in de Venrijse schepenprotocollen, werd reeds in 1628 melding gemaakt van de Zwaan. Ja, dat hoor je bij heel veel dorpjes en steden. De Zwaan, hè, restaurant, café. Je kunt dat teruglezen, hè? Roynet, ik zei je dan. Commissie Financiën was het nog niet eens over de baatbelasting. Ja, jongens, wat is baatbelasting, zou je dan zeggen? Baatbelasting is een gemeentelijke heffing die je als eigenaar van een woning of bedrijfspand betaalt wanneer je direct financieel voordeel hebt. Het heeft ermee te maken de voorziening die de gemeente heeft aangelegd of verbeterd. Bijvoorbeeld zo'n nieuwe bestrating, riolering of extra groen in de wijk. Dat is baatbelasting dus. Nu zullen ze dat toch al in een ander jasje gegooid hebben. Ik scroll even door de 19 juli 1986, de renovatie van de Schoolstraat. Een dorps zeskamp in IJsselstein werd destijds op 22 juni door de KPJ uit IJsselstein georganiseerd. En dat deden maar liefst 18 ploegen mee. Heel wat anders dan zeskamp wat er in de jaren 70 zich afspeelde. En wat later ook uitgezonden werd op bij Barendse onder andere Dick Paschier, Judith Bos en Tanja Koen volgens mij nog. En dat was Venray ook een grootheid. Ook in dit jaar hadden we het verkeersveiligheidsprogramma van onze gemeente. En in veel straten werd de 30 kilometer zone werd er ingesteld. Het kwam voorbij de commissies allemaal in diverse vergaderingen. En het was superbelangrijk volgens omwonenden dat er in die wijken allemaal 30 kilometer gereden zou gaan worden. Na 20 juni 1996, de kopte de Pelemaars Focus gaat vervoer niet zelf regelen. Voor dat speciaal onderwijs wat daar destijds gegeven werd, werden de kinderen in een straal van 6 kilometer opgehaald dus met een bus. Wat gebeurde er nog meer destijds? De gemeente had het hartstikke druk met de rupsenbestrijding. Medewerkers van de gemeente zijn druk bezig met het bestrijden van de rupsen. De processievlinder. Nou, die zaten overal in de eikenbomen. En als je er dan langs liep en je raakte toevallig die haartjes aan van die rupsen, kreeg je flinke jeuk. Vandaar dat er eigenlijk actie ondernomen werd.

wat ook belangrijk was, dat de mensen die dan overleden zijn een grafrust hebben. En de gemeente van onze Venray, die vond dat er minstens 10 jaar bij begrafenissen. En terecht natuurlijk, hè. Dat waren de weetjes van deze week. Heb je zelf iets te melden? Schrijf dan naar wettenog@omroepvendrij.nl. Ja, ik wil heel graag Chris Norman draaien met Midnight Lady. Hij was de voorman van Smokey. Zijn eerste solo-single werd een wereldhit. Midnight Lady.

40 jaar geleden kwam hij binnen in de lijst. Chris Norman en Midnight Lady. Nummer 31 van ja, zo lang geleden. Ik ga eruit voordat ik jullie allemaal natuurlijk het allerbeste wens voor de komende weken. Let op jezelf. En niet te vergeten, alle vaders, vandaag een hele mooie vaderdag. Geniet vooral, want dat is het allerbelangrijkste in het leven. Ga eruit 20 jaar geleden ongeveer. Hè? Nee, je moet het wel goed zeggen. Nee, 30 jaar geleden. Kwam hij ook in de lijst der lijsten. Ga dan. En dat is er eentje van Diemus. Een kort stukje kan niet meer helemaal draaien. Mooi zondag!

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.

0: temperaturen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieës, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel.

0: Een nieuw uur Fan Radio.
1: Welkom terug op deze zondagmiddag even na 12 uur met 2 uur lang Fan Radio. Met uiteraard weer heel veel leuke dingen. Behalve dat we leuke muziek draaien, zometeen de uitgaanstips in Wat doet Nederland deze week. Een spiks met een nieuwe plaat dit uur en het duurt in uur 2. Even aandacht voor muziek uit de jaren 70. En natuurlijk antwoord op de vraag, waar komt toch dit gezegde vandaan? Fan Radio nog tot 2 uur. Ik zeg goedemiddag.
0: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Fan Radio.

Queen, You're My Best Friend, gevolgd door Taylor Swift en Opelite. Hier op Omroep Venray met Venray nog tot 2 uur. En afgelopen weken was het een beetje een beetje puzzelen voor ons bij Omroep Venray. Een paar zieken gehad, een paar afwezigen. Dus Venray was de afgelopen weken niet precies zoals het zou moeten zijn. Maar hopelijk met de ingang van vandaag is dat weer wel het geval. Met de terugkomst ook van Wilco komende zaterdag. Dus het is even dat je dat weet. Zometeen zoals gezegd, wat doet Nederland deze week? De Spiks met een nieuwe plaat en nu muziek van Hanna May.

0: Havana.
1: Camille Cabello met Havana, daarvoor de rode draad van LME.
2: Wat doet Nederland deze week?
1: Wel, zal ik je vertellen. Roze Zaterdag is de benaming die we hebben gegeven aan de Nederlandse Gay Pride parade. In 1977 is de Gay Pride voor het eerst gehouden en tegenwoordig wordt het jaarlijks gevierd in telkens een andere stad in Nederland. Vanaf 1979 wordt ook in België een Roze Zaterdag georganiseerd. En sinds 1996 wordt de Pride altijd in Brussel gehouden en heet sindsdien de Belgian Pride genoemd. Komende zaterdag dus, Roze Zaterdag. En vandaag is het ALS-dag. Wereldwijd staat deze dag in het teken van aandacht voor de neurologische ziekte amyotrofische laterale sclerose, oftewel ALS. Het is een moment om stil te staan bij de impact van de ziekte en om geld op te halen voor onderzoek naar een geneesmiddel. En natuurlijk is het komend weekend Jera on Air, Holland's Finest Punk, Hardcore en Metalcore Festival in IJsselstein op 25, 26 en 27 juni.

is jouw zondagmiddag. Venradio met Theo de Wit.

0: warm, denk ik. All I wanna do is make love with you. Nou, met die temperatuur van de afgelopen dagen. Sheryl Crow. En daarvoor een klein stukje van Sommieux en Dark Before the Dawn.
1: En deze is splinternieuw.
0: Ja, onze eerste kennismaking met deze Brits-Amerikaanse man was twee jaar terug in de zomer van 2024 met zijn single Stargazing, waarmee hij internationaal doorbrak. Inmiddels heeft hij veel leuke dingen gedaan en ook nu weer een nieuwe single uitgebracht. Ik heb het over Miles Smith. Zijn nieuwe single heet Heaven.

Okay. Natasha Bedingfield met These Words. En daarvoor in het kader van Spik Spent Nieuw. De nieuwe single van Miles Smith. En die heet Heaven hier op Omroep Venray. En het is zondagmiddag even na 12 uur. En ja, even wat anders. Het is vandaag 21 juni, de langste dag. Dat wil zeggen dat het vandaag het langste leeg blijft. Ik vroeg me af, wat is de langste popsong ooit gemaakt? Wel, ik ben er eens even ingedoken. Ik heb even de lijst van de top 2000 gekeken. Daar staat het langste nummer in van Pink Floyd. Het nummer Echoes, afkomstig van het album Metal. Dat is met 23 minuten en 31 seconden het langste aaneensluitende nummer dat we in de lijst terugvinden. Een andere vraag die ik me afvroeg, hoe lang kunnen dieren paren? Wel, sprinkhanen die paren tussen de 12 en 18 uur en buidelmuizen. Die kunnen tijdens het paarseizoen de maand is tot wel 14 uur aan één stuk paren. Het is wel een beetje stom, want dit is zo uitputtend dat het merendeel van de mannetjes hieraan sterft. Een andere leuke, wonderbaarlijke record is de langste spermacel. Die wordt aangemaakt door de fruitvlieg. Die is wel 5,8 centimeter lang. En dat is langer dan de vlieg zelf.

Direct en Won't Fall. Daarvoor Sapphire van Ed Sheeran en Arjit Singh. Volgens mij spreek je dat zo uit. Hier op Omroep Vendraai en Vendradio nog tot 2 uur. Hey. Wat dacht je van Santana en Michelle Branch onderweg? Na deze van Camila Cabello. Hier is Havana.

heeft een foutje gemaakt in de programmering volgens mij. Want, deze had ik al gedraaid volgens mij. Ja, even het systeem controleren, jongens. Camille Cabello en Havana, maar zeer zeker niet verkeerd om die plaat twee keer te horen, want hij mag er zeker zijn. Zometeen op weg naar deel 2 van Fun Radio met live muziek. Muziek uit de jaren 70 in het kader van Oude Meuk. En natuurlijk antwoord op de vraag, waar komt toch dat gezeide vandaan? En eerst leuke muziek van Santana en Michelle Branch. Hier is The Game of...

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen.

0: Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Nu, een nieuw uur Venradio.
8: Ja, welkom bij deel 2 van Venradio op deze zondag 21 juni 2026. En we hebben er zin in, hopelijk kan ik jou vermaken met leuke muziek. Waarvan onder andere David Guetta, Genesis, Years and Years. Maar zometeen gaan we starten met de Dire Straits en Money for Nothing.
9: Dit is jouw zondagmiddag. Venradio met Theo de Wit.

0: Oh, wat ben ik onder de indruk van de muziek van Nona. Ook deze is weer om je vingers maar af te leggen. Something over nothing. En we gingen maar starten met de muziek van The Dire Straits en Money for Nothing. Ik ben afgelopen weken eens door mijn database gelopen hier in de computer. Wat er allemaal voor muziek in staat. Komen heel veel leuke dingen tegen. Dus ook inspiratie voor de oude meuk. Muziek uit de jaren 90.
1: Het is oude meuk. Maar het blijft leuk.
0: Ik bedoel natuurlijk jaren 70. En vandaag terechtgekomen bij een Nederlandse damesgroep. Die toch wel grote hits scoorde toen de tijd. Kijk, we doen de Dolly Dots. Let's Talk About Girls. En zij zingen over boys. Denk ik. Ja, dat is hij.

We gingen terug naar 1979 in het kader van Oude Meuk met muziek van de Dolly Dots. En let's tell it all about boys. Het was de eerste single en er zouden nog 25 volgen. Gevolgd door David Guetta en Gone, Gone, Gone. Years and Years onderweg hier op Omofijn Rai met Fun Radio. Na deze van Genesis, hier is No Son of Mine. Well,

0: Old Son of Mine van Genesis, gevolgd door deze van King en Years and Years.
1: Omroep Venray, live track.
0: En elke zaterdag en zondag in dit leuke radioprogramma draaien we ook live muziek. En vandaag draai ik muziek van Jonathan van den Broek. Dat zeg je waarschijnlijk niks, maar als ik dan zeg Milo, dan denk je, oh ja, die ken ik wel. We gaan terug naar Naughty Jazz Festival van een paar jaar terug. Daar zat hij op en daar speelde hij onder andere dit nummer. Hier is Car Wreck in the Lane.

0: Live muziek van Milo in Car Wreck in de Lane, gevolgd deze van Gracie Abrams en Hit the Wall. Het is zondagmiddag. De tijd voor Vindradio nog tot 2 uur. En elke zondag vragen we ons af...
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: Vandaag gaan we aandacht besteden aan het gezegde op de valreep. Het is me op de valreep gelukt om de boodschappen nog even binnen te halen. Dat zo'n beetje. Waar komt dat vandaan? Zometeen over 2 platen krijg jij het antwoord.

0: Oh, wat zijn de platen wel leuk vandaag, zeg. Alex Rowan en Fever Dream. En daarvoor The Golden Earring en Weekend Love.
1: Waar komt dit gezegde vandaan?

De valreep, dat is iets wat je net op tijd nog hebt kunnen doen voordat het te laat was. Een valreep is van oorsprong een touw met knopen of een touwladder waarmee opvarenden langs de buitenkant van een schip aan dek konden klimmen of waarmee men in een sloepje kon afdalen. Het woord is een samentrekking van val, dat betekent naar beneden, en reep, dat is een ouderwets woord voor touw. En omdat de valreep de allerlaatste mogelijkheid is om een schip te betreden of te verlaten voordat het vertrekt, is de figuurlijke betekenis ontstaan van een handeling die net op tijd of voor de uiteindelijke deadline of vertrek kan worden verricht. Vandaar dus op de valreep. We gaan op de valreep nog een paar platen draaien. Dua Lipa onderweg met Illusion. Na deze van One Republic, hier is All the Right Moves.

Dua Lipa Illusion en daarvoor One Republic en All the Right Moves. Op tijd goed bewegen, in de beentjes blijven, dat is heel erg belangrijk natuurlijk. En volgens mij gaat het er helemaal niet over, maar dat is een andere zaak, denk ik. De zondagmiddag op Fun Radio, hier op Omroep Fun Rai. Het chef special onderweg, na deze van Mr. Mister, Broken Wings.

Mr. Mr. and Broken Wings. En daarmee ben ik er bijna doorheen door mijn aandeel op deze zondag hier bij Omroep Van Rij. Volgende week zondag even na 12 uur. Onze nieuwe afspraak voor een nieuwe aflevering van de radio. Ik zeg tot dan, hè, graag. En prettige zondag.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VO.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese. Voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kampt met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
3: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

sorry dat ik zo'n muziek draai waar je eigenlijk niet op stil kunt zitten. Wat heerlijk toch om weer te horen. Je hoorde Tim Burke met Bromance. Voordat hij zichzelf dus Avicii noemde, heette die Tim Burke. Lekkere muziek om de show mee te openen voor vandaag. Je luistert naar Zondagse Soep hier bij Omroep Van Rij op de langste dag van het jaar. En het is ook het begin van de zomer. Ja, en de langste dag, dat is altijd op 21 juni. En vandaag is het in Van Rij 16 uur en 38 minuten van de 24 uur licht. Ja, ik lag nog te slapen toen het vanmorgen licht werd om 19 minuten over 5. Ik hoop dat jij toen ook nog lag te slapen. En vandaag gaat het pas om 3 voor 10 s'avonds gaat de zon onder. Dus een lange dag. Niet in lengte qua uren, maar wel in lengte qua licht. Dat is eigenlijk hoe de langste dag het best omschreven kan worden. En misschien ook al de warmste dag, dat weet ik niet. In ieder geval sinds vrijdag eigenlijk al. Hè? Niet normaal zeg, wel een temperatuurtjes. Dus de zomer is echt begonnen. En ik beloof je dat de volgende plaat een beetje relaxter is. Ja, ik vond de vorige ook wel relaxed eigenlijk. Maar het is zo'n ritme dat je denkt van, ik moet eigenlijk gaan dansen. En met deze temperaturen is dat misschien niet zo verstandig. Je moet in ieder geval genoeg drinken dan. Nee, we gaan even een tandje terugschakelen qua tempo en qua snelheid dus. Even naar lekkere bluesmuziek hier op de radio. En dat allemaal omdat 25 jaar geleden John Lee Hooker overleed. 25 jaar geleden alweer. En deze maakte hij

hoort de muziek uit de hitparade van dit moment. Malai voor je samen met Jonas Blue en The Edge of Desire. Voor John Lee Hooker samen met Santana. En The Healer alweer uit 1989, jaar lang geleden. Lachen is gezond. En met dit warme weer moest ik van de week wel lachen om het volgende bericht. Daarin werd gemeld: de overheid en het RIVM die adviseren 2 liter water te drinken als het heet is. En degene die het bericht postte, die zei van: wat een grote onzin. En hij meldde ook nadrukkelijk dan: doe dat vooral niet. Je verbrandt namelijk je bek. Laat het eerst afkoelen. En ik geef hem groot gelijk. Ja, taal is een wonderlijk ding. En ik vond het wel een mooi bericht. Dus je moet inderdaad voldoende water drinken. Maar niet als het heet is, hè. Dus als het gewoon warm weer is. Dat bedoelen ze. Snap je? Nou ja, misschien hoef ik het niet uit te leggen. Misschien ben je zo slim. Ik denk het trouwens wel. Anders luister je nu ook niet naar dit radioprogramma natuurlijk. En trouwens, in de app van Afval Venray, ik weet niet of je hem hebt, maar daar las ik dat onze gemeente samen met de afvaldienst voor juli en augustus een hitteplan heeft gehanteerd. Ja, dus vanaf juli eigenlijk, maar ik

staan. Hou daar dus rekening mee. Het is ook lullig als je hem iets te laat neerzet en dan zijn ze al geweest. Want ja, dan zit je zelf te kijken met die zak. Dan moet je hem natuurlijk niet aan de straat zetten. Maar hou er rekening mee. In ieder geval in juli en augustus de vuilnis

dat zou een leuk liedje zijn voor tijdens verstoppertje spelen, toch? I'm gonna get you, baby. Ja, je hoorde Bizarre Inc. uit 1992 alweer hier op je radio. I'm gonna get you. En daarvoor muziek van Nederlandse bodem. Kane and Can You Handle Me. We gaan eventjes naar de platenbak van weleer. Ja, ik heb een mooi oud plaatje meegenomen. En ik kan je vertellen dat er zelfs plannen zijn voor een biografische film over de zanger van Creedence Clearwater Revival. Nou, hij heet John Fogerty. En hij zelf heeft zelfs een tip gegeven wie hem zou moeten spelen in die biopic die er waarschijnlijk gaat komen. Nou, de acteur die dat zou moeten zijn, dat is Timothy Chalamet. Nou ja, ik had er nooit van gehoord. Maar die speelde 2 jaar geleden ook al in de biopic over Bob Dylan. Zo, een beetje last. Ik moet eigenlijk even een glaasje water gaan drinken volgens mij. Maar die speelde 2 jaar geleden ook al in de biopic over Bob Dylan, de zanger. En daar speelde hij dus de hoofdrol. En die zou wat John Fogerty betreft echt wel de hoofdrol mogen spelen in een biopic over hem. Nou, wat mij betreft mag die film er ook zeker komen, want ja, sinds ik Joe Wientjes van Joe on the Road Again heb ontmoet hier bij Omroep Venray, heb ik ook CCR leren kennen. En dat is en blijft fantastische muziek. Hier is Bad Moon Rising. MUZIEK

Be with you. Volgens mij heeft hij maar iets van 20 seconden of zo de tijd. Nou ja, het nummer duurde in ieder geval 2 minuten en 36 seconden, dus iets laag. Ruben Hillen hoorde je met 20 seconds. Daarvoor Creedence Clearwater Revival. Lekkere muziek uit de oude doos. Bad Moon Rising. Ja, vaak kies ik voor de Hidden Treasure, oftewel de vergeten groente van de week. Ook een wat oudere plaat uit. Nou ja, is 2009 oude muziek? Ligt eraan hoe je het bekijkt, denk ik. Maar ik vind het een plaatje wat veel te weinig gedraaid wordt. Het is een samenwerking tussen Pete Yorn, ik weet niet of je hem kent. Maar misschien ken je Scarlett Johansson wel. Dat is een actrice. En samen met Pete Yorn maakte zij in 2009 dus een plaatje. En dat blijft zo lekker klinken. Het wordt gewoon te weinig gedraaid. En het past ook prima bij deze temperaturen, volgens mij. Daarom de Hidden Treasure van deze week is het nummer Relator. Hier zijn Pete Yorn en Scarlett Johansson.

The Cure hier op je radio. Gisteravond waren ze nog de headliner van Pinkpop. En je hoorde ze hier met In Between Days bij Omroep van Rij. Ja, en als we het dan over festivals hebben. Het seizoen is volop in gang. En dan heb ik het over het festivalseizoen. En komende week op donderdag, vrijdag en zaterdag kun je in IJsselstein terecht op Jera On Air. En wie spelen daar?

bekende namen weer op Jira On Air. The Offspring, Papa Roach en Dog Eat Dog zijn donderdag, vrijdag en zaterdag over de programmering verdeeld en te zien. Met natuurlijk nog veel meer artiesten, maar ik heb even de bekende hits voor je gedraaid. En vind je dat interessant? Check het dan eventjes en dan kun jij er misschien nog bij zijn. Want ik heb vanmorgen nog even gecheckt. Vanmorgen waren er nog kaartjes te koop. Misschien is dat nog steeds zo, dus check het even als je erbij wil zijn. En als je de Offspring, Papa Roach of Doggy Dog zou willen zien. Of een van de vele andere optredens die daar plaatsvinden. Een dagje hier aan weg, vlakbij, kun je op de fiets doen. Ja, net zo gezellig, toch? Deze man komt daar niet, past niet op dat festival. Maar wel hier op de radio bij Omroep Vara. Hier is John Mayer.

Achterin volgens John Mayer. Je hoorde hem met Perfectly Lonely. En deze is van Stardust. Music sounds better with you. Ja, je luistert nog steeds naar Omroep Verrij. En dat mag je zeker blijven doen. Want zo dadelijk na dit programma is Jack back. En hij is te horen met 2 uur lang het muziekdossier hier bij Omroep Verrij. Dus hou je radio aan. En ik heb ook nog wat muziek voor je. Natuurlijk tot 6 uur. Tot het nieuws. Eerst nog even Muse hier op je radio met Uprising. Ik wens je nog een plezierige voortzetting van deze zondag. En wat mij betreft tot volgende week. Jazeker. Toch nog even wat meer water drinken. Af en toe een beetje een dubbele tong of zo hier. Ja, met deze warmte kan dat gebeuren. Fijn weekend nog. Tot de volgende keer.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan... voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers... die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses... maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam... het Nationaal Molux Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen... tussen de Verenigde Staten en Iran... over de uitwerking van het voorlopige akkoord... over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald... en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek... met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte... met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen... En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden, en welkom bij een nieuwe editie van Muziekdossier op Omroep Venray. We zijn deze zondagavond begonnen met Sunday Morning van Maroon 5 uit 2004. Een nummer dat precies past bij zo'n ontspannen weekendgevoel, waarbij de klok even wat langzamer lijkt te tikken. De komende twee uur nemen we je weer mee op een muzikale reis door zeven decennia muziekgeschiedenis. Uiteraard ontbreken ook de vertrouwde onderdelen niet, de tijdscapsule, waar we straks teruggaan in 1974, de Pentagon Dance Classics, en natuurlijk hoor ik ook graag welk muziek jouw zondagavond compleet maakt. Een berichtje sturen kan altijd via de website van Omroep Venray, die grote groene WhatsApp-knop. We maken meteen een klein uitstapje naar Frankrijk. Een land waar muziek misschien net iets meer poëzie lijkt te bevatten, en waar een lied soms klinkt als een soort kort verhaal op muziek. Bijvoorbeeld Barbara Pravi uit 2021, die Europa wist te betoveren met haar prachtige chanson Voilà. Een ode aan kwetsbaarheid, dromen en jezelf laten zien zoals je werkelijk bent. En blijf gerust hangen, want verderop in dit Franse blokje wachten ook Michel Fugain en Stromae nog op je. Als gezegd hier uit 2021, Barbara Pravi, Voilà.

Ja, geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Soms doet liefdesverdriet pijn. Soms laat het een leegte achter. En soms kijk je gewoon uit het raam en vraag je jezelf af waar het allemaal misging. Van de emoties van Emma Heesters en Russo naar een nummer dat in 1995 de wereld veroverde met zijn aanstekelende melodie en melancholische ondertoon. Hier is Fruit Garden en Lemon Tree.

Een jongen die peinzend naar een citroenboom kijkt en droomt van iets wat hij niet heeft. Dan gaan we naar een nummer over het besef dat je helemaal geen superheld hoeft te zijn om bijzonder te zijn. Een prachtige samenwerking uit 2017, waarin de Chainsmokers en Coldplay laten horen dat echte verbinding vaak veel waardevoller is dan perfecte heldenverhalen. Something just like this.

Sommige mensen weet je los te laten, anderen blijven nog lang door je hoofd spoken. Een zomerse melodie met een klein randje melancholie. Van een artiest die moeiteloos tussen pop, rock en hip-hop beweegt. Hier is het 2023, Post Malone, Chemical.

0: muziekdossier. 1974.
1: Dat jaar komt onze tijdscapsule van vanavond met daarin The Hollies, Paul McCartney en Wings en Blue Sweet. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze geweldige tijdscapsule van vanavond uit 1974. Met daarin The Hollies, The Edda That Breed, Paul McCartney en Wings, Band on the Run en Blue Sweet Hooked on a Feeling. Verder nu met Kevin DeGraw, Follow True.

En na die liefdesverklaring van Gavin DeGraw verlaten we even de zonnige kant van het leven. Waar Follow Through gaat over vertrouwen en trouw, belanden we nu in een veel rauwere werkelijkheid. Gebaseerd op Stevie Wonder's Pastime Paradise uit 1976, groeide dit nummer in 1995 uit tot een van de meest indrukwekkende songs van de jaren 90. Hier is Coolio, Gangsta's Paradise.

hoorde 1995 Coolio met Gangsta's Paradise. Gebaseerd op Pastime Paradise van Stevie Wonder uit 1976, een nummer dat ruim 30 jaar later nog steeds diezelfde impact had. Van de harde keuzes van rauwe werkelijkheid uit die klassieker naar een ander soort dilemma. Want ook in de liefde is het niet altijd eenvoudig om het juiste te doen. Uit 1987 met die onmiskenbare stem van Mick Hucknall. Simply Red, The Right Thing.

Sommige namen dragen een heel verhaal met zich mee. Een naam, een herinnering en ineens ben je weer terug op een plek waarvan je dacht dat je die al lang had verlaten. Hier is in 1978 een tijdloze klassieker over liefde, verlangen en iemand die je nooit helemaal vergeet. Fleetwood Mac, Sarah.

0: Jorden 1979, Fleetwood Mac, Sarah. Een nummer dat zweeft tussen herinnering en verlangen. Alsof het ergens blijft hangen tussen droom en werkelijkheid. En precies daar gaan we nu verder. Onder een sterrenhemel, in de stilte van de nacht, met een van de mooiste alternatieve klassiekers uit de jaren 80. Jorden 1988, The Church Under the Milky Way.
1: Sometimes when this place gets kind of empty,
2: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom in het tweede uur van Muziekdossier, luistervrienden. We hebben zojuist genoten van Faith Evans met Mesmerized uit 2005, was dat alweer. Ook dit uur trekken we weer kriskras door 7 decennia muziekgeschiedenis. En heb je een leuke tip voor een volgende tijdscapsule, een Pentagon Dance Classic, of gewoon een nummer dat volgens jou niet mag ontbreken in Muziekdossier? Laat het gerust weten via de website van Omroep Venray. Maar eerst een plaat die zelfs op een grijze dag nog een beetje zon binnen te laten. Hier is in 1977 Bill Withers en Lovely Day.

Gabriella Climie met Sweet About Me uit 2008. Een debuutplaat vol jeugdige bravoure, charme en een stem die destijds veel ouder klonk dan haar jaren deden vermoeden. Van dat frisse 2000 geluid schakelen we nu terug naar de gloriedagen van de symfonische pop. Geen strijkers dit keer, maar pure energie van een band die hit na hit afleverde. Hier is in 1979 The Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.

1979, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Een nummer dat na al die jaren nog altijd klinkt alsof het rechtstreeks uit je speakers wil springen. Van de uitbundige energie van Jeff Lynne naar een artiest die in de jaren 80 de perfecte mix vond tussen rock, punk en een flinke dosis attitude. 1982, met een van zijn grootste klassiekers, Billy Idol, White Wedding.

0: het muziekdossier.
1: Soms heb je van die nummers die voelen als een open autorit op een warme zomeravond. Ontspannen, soepel en met een glimlach onderweg. Bruno Mars laat hier horen dat hij niet alleen een hitmachine is, maar ook moeiteloos kan teruggrijpen naar die warme soul- en rockklanken van vroeger. Hier is het 2024, Bruno Mars, I Just Might.

2017, Portugal, The Man, met Feel It Still. Een nummer dat moeiteloos een vleugje jaren 60 combineert met een moderne groove en daarmee wereldwijd een enorme hit werd. Dat speels gevoel houden we nog even vast. We gaan terug naar het begin van de jaren 90, toen R.E.M. samen met Kate Pearson, die van de B-52's, je kent ze wel, een van de meest vrolijke en aanstekelijke nummers uit hun repertoire opnam. Hier is in 1991, R.E.M., Shiny Happy People.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het tijd voor onze Pentagon Dance Classics met vanavond Sam & Dave, Gladys Knight, Sam & the Pips en Marvin Gaye. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. Met daarin Soulman, Sam & Dave, Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips en What's Going On van Marvin Gaye. Verder nu met Tom Petty en de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance.

1993, Tom Petty, Mary Jane's Last Dance. Een nummer dat ergens zweeft tussen afscheid nemen, herinneringen koesteren en toch weer verder gaan. Typisch Tom Petty. Ogenschijnlijk eenvoudig, maar met veel meer lagen dan je bij de eerste luisterbeurt hoort. We blijven nog even onderweg, de drukte laten we achter ons en de horizon wordt steeds groter. Ramen open, zon laag aan de hemel en nergens haast voor. Uit 2020, Grung Gang Bing en Leon Bridges en Texas Sun.

Yoda 2020, Grand Gang Bane en Leon Bridges. Texas Sun, een nummer dat klinkt als een lange rit over eindeloze wegen met de zon op de motorkap en alle tijd van de wereld. Van die moderne roadtrap sfeer naar een stem die soul ademt. Een man die niet veel woorden nodig had om een nummer gewicht en warmte mee te geven. Hier is Isaac Hayes, Blue Hotel.

Zo, luistervrienden, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van Muziekdossier met Jack Willems. De afgelopen twee uur hebben we weer een mooie muzikale reis gemaakt door zeven decennia muziekgeschiedenis. Van klassiekers tot verrassingen, van Franse chansons tot soul, rock en alles wat daartussenin zit. Heb je een leuke tip voor een toekomstige tijdscapsule, een Pentagon Dance Classic of gewoon een plaat die volgens jou niet mag ontbreken in Muziekdossier? Laat het gerust even weten via de website van Omroep Venray. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondagavond, een mooie week en vooral veel luisterplezier toe. Aanstaande zaterdag ben ik er weer vanaf 6 uur met een nieuwe editie van Muziekdossier. En omdat we morgen voor velen weer de werkweek begint, sluiten we af met een nummer dat al sinds 1979 bewijst dat niet iedereen even dol is op maandagen. Met een knipoog natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot zaterdag. Hier zijn de Boomtown Rats. I don't like Mondays.

0: was op haar mooist, bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

Dag luisteraars, vandaag beginnen we Gouden Akkoorden met Wiener Praterleben, oftewel de Sportpalastwalzer. Een compositie van Siegfried Translateur in een arrangement van de Duitse componist, dirigent en arrangeur Stefan Schwalgin. Uitgevoerd wordt het werk door het Heeresmuziekkorps Ulm onder leiding van Matthias Prock. De in 1875 geboren Duitse componist, uitgever en dirigent Siegfried Translateur stierf op 1 maart 1944 in het concentratiekamp Theresienstadt in Terezín, Tsjechië. Als componist was hij vooral succesvol op het gebied van lichte muziek, zoals marsen, walsen en karakterstukken. Toen hij in Wenen studeerde, componeerde hij in 1892 de wals Wiener Praterleben, zijn opus 12. Deze wals heeft zijn populariteit te danken aan de eerste uitvoering in 1923 tijdens de Wieler Zesdaagse in het Berlijnse Sportpalast. Het succes was mede te danken aan het feit dat het door het typisch Berlijns orkest van Otto Kernbach uitgevoerd werd. Deze populariteit leidde er uiteindelijk toe dat het stuk onder de naam Sportpalastwalzer pas echt tot ver buiten de grenzen van Berlijn bekend werd. Zelfs het verbod op uitvoering dat de Rijksminister van Propaganda

dat hij door de SS vermoord werd. Ook is niet bekend of en op welke manier Siegfried Translateur in het concentratiekamp Theresienstadt heeft deelgenomen aan het opmerkelijke culturele leven in dit kamp.

Mirivedi o Selva Ambrosia. Dat is een aria uit de tweede acte van Alessandro Scarlatti's opera Griselda, die in 1721 in première ging. Het zou de laatste opera zijn die Scarlatti schreef. De aria wordt gezongen door de Braziliaanse mannelijke sopraan Bruno de Sá. Het libretto van de opera is gebaseerd op het verhaal van Griselda uit de tiende dag van Boccaccio's Decamerone, dat in de 14e eeuw geschreven werd. Griselda werd geschreven voor een, zoals toen gebruikelijk, mannelijke cast. Sinds 1588 gold er namelijk in de katholieke landen een verbod van paus Sixtus V voor vrouwen om op te treden op publieke locaties. Vandaar dat hun rollen gespeeld werden door mannelijke zangers of acteurs.

Nono Spirals van Bryce Dressner wordt gespeeld door Katja en Marielle Lebec op piano en Bryce Dressner en David Chalmin op gitaar en elektronische instrumenten. Bryce Dressner, geboren in 1976, is een Amerikaans componist en gitarist en hij maakt samen met zijn broer Aaron deel uit van de rockgroep The National. Naast zijn werk voor deze groep is hij bekend als componist van vocale werken, kamermuziek en werken voor orkest. Onder andere in opdracht van de Los Angeles Philharmonic, Sydney Festival en het New York City Ballet. Zijn muziekstudie, master's degree, volgde hij aan de Universiteit van Yale.

Het Hoornconcert nummer 4 in S-majeur KV 495 is een compositie van Wolfgang Amadeus Mozart uit 1786. Het werk bestaat uit 3 delen: Allegro moderato, Romanza andante en Rondo Allegro vivace. Het werd geschreven voor de Oostenrijkse hornist Joseph Leutgeb, een vriend van Mozart en zijn vader Leopold. The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner, speelt dit werk. Wolfgang Amadeus Mozart was een Oostenrijks componist, pianist, dirigent en violist die leefde van 1756 tot 1791. Er was nauwelijks een muziekstijl in zijn tijd die hij niet beheerste en waarvoor hij geen muziek schreef.

Klarinettist Martin Frost speelt samen met pianist en componist Roland Pantinen de aria Music for a While. Een aria die Henry Purcell naast andere muziek schreef als muziek bij het toneelstuk Oedipus, A Tragedy, geschreven door John Dryden en Nathaniel Lee. Henry Purcell, geboren rond 1659 en gestorven in 1695, was een Engels componist van barokmuziek. Zijn werk behoort tot het belangrijkste barokrepertoire. Purcell schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale werken als liederen en opera's en semi-opera's. Zijn composities worden ook nu nog vaak gespeeld.

We sluiten Gouden Akkoorden vandaag af met een werk met een lange historie, namelijk 5 variaties op Dives and Lazarus. De Britse componist Ralph Vaughan Williams schreef dit werk in 1939. Het muziekstuk bestaat voornamelijk uit 5 varianten op een bekende volksmelodie, namelijk Dives and Lazarus, een van Vaughan Williams' favoriete melodieën. Deze melodie gaat terug tot in de 16e eeuw. De volksmelodie is ook bekend als de Christmas Carol, Come All Ye Faithful Christians. In Schotland is de melodie gebruikt voor het lied Gilderoy en in Ierland voor The Star of the County Down. De meest bekende versie werd opgetekend door A.G. Hipkins en staat in het boek English Country Songs. Ralph Vaughan Williams zelf tekende rond 1905 in Norfolk een andere variant van de melodie op, die gebruikt werd voor een volksliedje genaamd The Murder of Mariah Marston in the Barn. Het werk wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin. Ralph Vaughan Williams, geboren in 1872 en gestorven in 1958, was een Brits componist en dirigent. Binnen de Engelse muzikale traditie wordt hij gezien als opvolger van zijn leraren, de componisten Charles Hubert Parry en Charles Villiers Stanford, en componisten van een generatie eerder, zoals Edward Elgar en Frederick Delius. Toen Vaughan Williams in 1907-1908 in Parijs was, was Maurice Ravel een van zijn leraren. In het algemeen wordt hij gezien als een van Engelands belangrijkste componisten. En tot zover dus Gouden Akkoorden voor vandaag. Ik hoop dat u weer van de muziek genoten hebt en een volgende keer weer luistert. Tot dan!

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.